0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Cruiser Fan.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op hatert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.

0: Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeiemorgen.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van...

0: Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur. Bart Kael en Clouseau Vrouw.
1: Mooi weer vandaag. Ik doe alles vandaag liever traag.
0: Vlaanderen Feest. Nu zondag 5 juli op het Kaasplein van Trioden. Meer info op haltert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. Autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijs Galmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal, nadat ze tot de 86e minuut 0-2 achter stonden. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
4: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Goed analyseren en dat proberen eruit te halen voor de volgende wedstrijden.
3: In de achtste finale spelen ze in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon, want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en weer een paar graden warmer tot een graad of 25.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros.
6: Ochtendshow. Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
7: Ontwaken met Piet Vermeijer in de Ochtendshow. Hoe zalig kan dit zijn?

Goedemorgen Vlaanderen, alweer welkom in deze ochtendshow. Hè. Ja, alles kleurt zwart, geel en rood natuurlijk. En heeft natuurlijk te maken met het WK voetbal. En natuurlijk de held van de avond, van gisteravond of voor de 3-2, zal wellicht Yuri Tielemans zijn geweest. En als we de sociale media eens bekijken, vliegen de supporters elkaar in de armen van vreugde. Want we gaan naar de 8e finale. Goedemorgen, zei ik al. En even bekomen van de wedstrijd van gisteravond. Of misschien even buiten gaan spelen. Een balletje trappen. Samen met Bonnie Sinclair. Bonnie, kom je buiten spelen? Straat.

En mocht er nog supporters aan het vieren zijn en luisteren naar Proost, dan moet je bij het refrein gewoon eens de handen lucht steken en zwaaien van links naar rechts. Zijn we er klaar voor? Goedemorgen!

0: die spelen.
1: Stel je voor, heel de straat versierd met de Belgische kleuren. En daar is morgens vroeg een bolletje trappen met je buurvrouw, met Bonnie. Moet kunnen, hè? En, ja, is fantastisch. Als ik de social media eens afga, dan zie ik van aan de kust, uiteindelijk diep in de Ardennen, elk filmpje, elke fotootjes die je ziet passeren, zijn juichende Belgen, die, of toch voetballiefhebbers die al achter de Belgische ploeg staan. Tuurlijk, niet iedereen is daarvoor gezind, maar ja, ik eigenlijk ook niet, maar zie je toch eens graag. Ik ben niet zo de grote voetbalkenner, maar als de Rode Duivels spelen, dan volg ik het ook wel eens een keer. Dus ja, laat ons hopen dat ze het blijven goed doen en dat we natuurlijk mogen spelen voor die allereerste plaats. Dit is Bonnie Bianco.

A Crying in the Night van Bonnie Bianco. A Crying in the Night. Er blijven extra veiligheidsmaatregelen aan het openluchtzwembad De Waronde in het Oost-Vlaamse Wetteren. Ze blijven voorlopig van kracht en worden wekelijks herbekeken. En dat na natuurlijk het grote vechtpartij van 2 weken geleden. Waar natuurlijk enorm veel politieploegen naartoe moesten om echt de gemoederen te bedaren. Veiligheid voor alles, zou ik zeggen. En hou het gezellig. Dit is Phil Gunther.

was even Yves Segers op de radio. Als je alles weet, ja, dan weten we ook dat dit een cover is van André Hazes. Toch ook is altijd mooi om terug te horen en terug te draaien hier op de radio. Landbouwers mogen voorlopig geen water meer oppompen uit waterlopen in verschillende delen van de Maas, Demer en Nederbekken om hun velden te beregenen. Het peil in die onbevaarbare waterlopen is door de aanhoudende droogte te sterk gedaald. De droogte en de hitte hebben het peil in het groot deel van onbevaarbare waterlopen in Limburg sterk doen dalen. Er waren de voorbije dagen wel enkele hevige regenbuien, maar die hebben weinig solaas gebracht. Daarom heeft de gouverneur van Limburg beslist om dieren en planten in de waterlopen te beschermen. En vanaf vandaag mogen dus landbouwers geen water meer oppompen om hun velden te besproeien. En dat zou natuurlijk hier ook wel eens in Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen kunnen van pas komen, want de droogte blijft. Hè. Na het weekend gaan we terug naar een hittegolf. En dan is een Dame Blanche wel welkom. Dit is Bart Herman.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: De Ochtendshow.
5: Waar je ook bent,
6: waar je ook luistert,
5: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

Vrijheid van Verlangen. Free from Desire. Gala. Collageen en gelatine producent PB Leiner wil zijn fabriek in Vilvoorde sluiten. Dat heeft de directie woensdagavond bevestigd. Ongeveer 140 werknemers verliezen daardoor hun baan. Wanneer de fabriek precies gaat sluiten is nog niet duidelijk. Dat is minder goed nieuws natuurlijk. Dat kunnen we een beetje missen. Mensen die hun job verliezen. Nou, misschien al veel jaren tewelgesteld zijn in dat bedrijf. Steeds een ramp. Maar laat ons hopen voor het beste achteraf. Dit is Zana.

Fairy Tale. En inderdaad, als je de verlofperiode moet beginnen met een onzekerheid over je job. Ja, dat is niet zo prettig. Je hebt zo van die momenten dat het heel gevoelig kan liggen. Een vakantieperiode, een kerst- en nieuwjaarsperiode, als je dan dat bericht krijgt dat je je bedrijf gaat sluiten. Dat is wel minder goed nieuws. En ja, het wekt misschien toch een beetje frustratie op. Wat gaat er eigenlijk gebeuren? En dat weet je natuurlijk op dat moment nog niet, hè. Het is bang afwachten. Dit zijn de Bengals. Manic Monday.

Magic Monday. En binnenkort kun je ook zeggen Magic, Magic Antwerpse Bossen, want campen is camping. Toerisme in Antwerpse Bossen boert beter dan de rest van Vlaanderen, krijgen we te lezen. Blijkt dat de campen het in 2025 opvolgend beter deed dan andere Vlaamse toeristische regio's. Campen zit in de lift en B&B's ruimen plaats voor vakantiehuizen. Jaar na jaar trekken ook meer Nederlanders, Britten en Duitsers naar de purperigheide. Goh, het zou kunnen, hè. Goed voor die campen natuurlijk. Het toerisme dat er daar omhoog gaat. En als er dan ook nog buitenlanders op afkomen, dan is het helemaal rond. Somewhere under the...

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Nederland in 1969. En zeker een mooie herinnering aan de 60, 70 jaren. De mensen die nu de leeftijd van 60, 70 hebben bereikt, die zullen dat zeker nog herinneren. Dit leuke nummer van Wiltura. Dam di dam. Dam di dam di dam. Misschien herinneren jullie ook nog deze. We gaan even naar Nederland met

0: We kennen Koos Alberts natuurlijk als de zanger in de rolstoel. Trouwens, hij is overleden in 2018, maar op 29 oktober 87 was hij betrokken in een auto-ongeval na een optreden. Hij viel in de nacht in slaap achter het stuur. En zijn auto vloog natuurlijk uit de bocht en de gevolgen waren zeer ernstig. Koos Alberts werd verlamd. En daardoor was hij aangewezen op een rolstoel, maar ook zijn leven in een rolstoel heeft hij natuurlijk nog altijd
1: de muziek waar je van houdt.
0: Verder gezet als artiest. Even terug in de tijd met deze Marianne Rosenberg. Ich bin wie ich doe.

Een leuk dansnummer deze, Ik ben weer doen van Marianne Rozenbergen. Ook nog even aanhalen dat we dit dansnummer misschien ook wel zondag aanstaande zullen draaien. Dus zondag 5 juli verandert het Kaatsplein in periode Dries opnieuw in een bruisend feestterrein voor Vlaanderen Feest. Het feest barst los vanaf 14 uur met een geweldig live optredens en heel wat sfeer en gezelligheid. Om kort voor drie is er vonken en vuur. En om 7 uur krijg je een optreden van Barkel. En natuurlijk, Ruinje Pros is er ook aanwezig. Vanaf 18.15 uur moeten wij het daar ook een beetje gezellig maken. En wat nog meer, we hebben ook nog stickers bij van Ruinje Pros. Want dat is de toekomst, die gaan we uitdelen. Dat we terug zichtbaar worden in het straatbeeld.

Always Be There, Rock Voisin. Dus afspraak zondag namiddag op het Kaatsplein, Trio de Dries in Haaltert, 9450. Dus Oost-Vlaanderen, als er mensen komen van buiten Oost-Vlaanderen. Dicht in de buurt van Aalst, Haaltert. Zal ik zei, we hebben daar onze stickers mee, die jullie gratis kunnen verkrijgen. Maar nog meer, je kan daar ook je naam, adresgegevens doorgeven voor het lidmaatschap. 20 euro, gewoon lid. 50 euro, ietsje meer natuurlijk. En natuurlijk jaarlijks een gratis attentie van Radio Pros. We gaan eruit met Gloria Gaynor. Toch voor het eerste gedeelte uit 79. I Will Survive.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon 15 euro. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Wherever You May Go, de Pub Gang. De stad Aalst schrapt na 8 jaar de numerus clausus voor vaste carnavalsgroepen in de carnavalsstoet. Dat betekent dat er geen maximum aantal meer geldt voor een aantal vaste groepen dat mag deelnemen. De stad wil zo de drempel verlagen voor vriendengroepen die een eigen carnavalsgroep willen starten. Tot nu toe gold er een maximum van 70 groepen tijdens de carnaval Aalst. Momenteel staan er natuurlijk 8 groepen op de wachtlijst. Dus die zullen ook gelukkig zijn. Dit is Modern Talking. Brother Louis, goedemorgen. Welkom in het tweede deel. Ochtendshow.

naar 2-3. Maar dat is sport, zeggen ze. En ze blijven sportief, hè. Er is maar één winnaar, Proficiat België. En voor hen is het een win-win situatie, want nu zijn ze supporter voor België. Voilà, opgelost, hè.

Kreuners, puur Vlaamse rock. Dans wel met mezelf. En dat zullen trouwens gisteravond wel vele voetbalsupporters gedaan hebben met eenzelfde gedans. Ja, dat kan hè. Gewoon een beetje rondspringen. Dat zullen dansen trouwens. Je hoeft daar voor niemand anders te hebben. En natuurlijk zal het WK ook wel het gespreksonderwerp zijn vandaag op de werkvloer van met de collega's zonder elkaar. Daar bestaat geen twijfel over. Hè. Het zijn de Dire Straits om nog wat meer sfeer te scheppen, ook op die werkvloer. Lady Writer.

minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke woensdag gezegd in de Kamer. De minister noemt die wachttijd veel te lang en volgens de betrokken diensten waren de gevolgen op het terrein desastreus. In de toekomst moet mogelijk personeel worden opgevorderd bij grote hitte. Ja, en als je moet wachten, dan kan 1 minuut een uur duren. Als je in een noodsituatie zit. Het zou niet mogen, maar ja. Personeelstekort met Dynamite.

0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey! Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag.

0: tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880. Of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Plus. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Dit is Radio Bros.
3: Waar je ook bent,
4: waar je ook luistert,
3: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

As we did the Two Man Sound en Copacabana. En als men zegt Two Man Sound, dan denkt men natuurlijk ook aan Lou de Preik. De 7000 studenten die vandaag deelnemen aan de Vlaamse toelatingsexamens arts zullen hun proef opnieuw met pen en papier moeten afleggen. En allemaal samen op de Heizel. Zo hoopt de organisatie fraude met AI shotbox te vermijden, waarop vorig jaar 5 deelnemers betrapt werden. Vandaag zijn er dus toelatingsexamen voor geneeskunde en natuurlijk vrijdag en zaterdag volgen respectievelijk de proeven voor opleiding tandarts en dierenarts. En daar mag niet gefraudeerd worden, hè. Vorig jaar was dat zo het geval met AI-chatbox die

Als je er pas bij komt, goedemorgen. Het is nog steeds de ochtendshow. En dit was meteen onze supertip van de week. Freddie Davis, geniet van ieder dag. En dat is wel een heel mooie boodschap, hè? Van iedere dag genieten, dat moet je doen, want je weet nooit, je weet wel wat het vandaag misschien zal worden, maar je weet niet wat het morgen zal zijn. Dus geniet van elke dag. En dit is Larissa, ook de ex-supertip van hier op Radio Pras. Ik doe wat ik wil. Goedemorgen.

Ik doe wat ik wil, Larissa. Misschien toepasselijk op het volgende bericht. In Ronse is een gemeenteraadslid aangesproken door een groepje drugsdealers met de vraag om een schadevergoeding. Omdat ze door een evenement waarvoor het park wordt afgesloten, die dag geen inkomsten zouden hebben. We zijn nog niet van de laatste grap verrast natuurlijk, hè? Dus jongeren die een gemeenteraadslid aanspreken omdat het stadspark wordt afgesloten voor een evenement. Ze vragen een schadevergoeding dus omdat ze niet kunnen dealen die dag. Amai. Dit is Stella, situé, ma musique. Tot het reclameblok.

0: naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: Zo, dat was weer even een verkeerde druk, maar is het terug? Deze Stella, ziet u helemaal muziek? Goedemorgen. Ja, sorry voor dit misdrukken natuurlijk.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Ding Dong Yo. Om 11 uur is het alweer Edje van Bever tot 14 uur. En om 14 uur maak ik terug mijn opwachting voor de siesta. En dan is er onze collega Gerrit de Groot tussen 16 en 18 uur. En dan om 18 tot 20 uur sluit Peter Monsieur weer de donderdag af hier bij Radio Pros. Dit is Lost Frequencies. Are you with me?
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Als ik even naar buiten kijk, dan ziet het er weer naar uit dat het vandaag weer een zonnige dag wordt. Rond de 25 graden. Dat gaat nog door, hè? Maar vanaf het komende

Katy Perry, Roar. Ik heb er nog twee plaatjes te gaan in deze ochtendshow voor deze donderdag, de 2 juli. Ja, donderdag 2 juli. Het zijn al twee vakantiedagen voorbij voor de school gaan de jeugd. Of toch, de tweede gaat voorbij gaan. Dus zoals onze supertip van deze week zegt, hè, genieten moet je doen. Elke dag opnieuw. En luister naar Radio Pros natuurlijk. Hè.

Beast van Sabrina Carpenter. En ik ben toe aan de laatste voor vandaag. Ik wens jullie allemaal een zeer goede, fijne voormiddag. En ja, laat me deze maar eens weten wat je hebt gedaan. Wat ik ga doen is straks nog een beetje goede muziek gaan opzoeken. Misschien in het bos, ik weet het niet. Ik zal het wel ergens vinden. En dat is muziek voor straks om 2 uur in siesta. Het zijn de Bennis. Graag tot dan. Dag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal na een rollercoaster van een match. Want tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. De winnende goal kwam pas aan het einde van de verlengingen, dankzij kapitein Yuri Tielemans, die ook al de eerste goal scoorde.
4: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
3: Voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Sportjournalist Jarno Berto zat in het stadion.
5: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
3: Bij de supporters in ons land was de ontlading in elk geval groot.
6: Telkens doen ze het toch. Big Rom, I love you.
7: Ik kon mijn bama niet geloven. Ik was zo blij.
6: Het zijn de meest jullie Belgen ter bestaat toen. Echt super fantastisch.
8: Heel veel ontlading, denk ik. En een gevoel toch wel van euforie.
6: Het is echt ongelooflijk. Die Belgen, dat is altijd zo. Hè. Echt een tricolore. Ik slaap daarmee.
3: Maandagnacht mag de vlag van onder zijn kussen, want dan speelden de Duivels hun achtste finale tegen de VS. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het EPC-label of de locatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
9: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de goesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
3: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. En in Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen, dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond, onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En Céline Dept had vorige week het meest bekeken YouTube-kanaal ter wereld. Dept is een Belgische influencer en maakt filmpjes over voetbal. In haar video's zijn vaak wereldsterren te zien, zoals Cristiano Ronaldo of Erling Haaland. Vorige week haalde ze meer dan 1,1 miljard views. Dat is zelfs meer dan de beroemde YouTuber Mr. Beast. Céline Dept is 26. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
10: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
11: Radio Pros. Jo van Aalst.

0: vrij.
1: Jan Smitten, sta op als opener van deze donderdagse Ding Dong Yo. Meteen de eerste in de zevende maand van het jaar. 2 juli zijn we dus. Van harte welkom, een hele goede morgen ondertussen. Bijna 8:08. En uiteraard doen we dan ook een woord van dank richting Piet Vermeer voor zijn afgelopen ochtendshow. 1, 2.

Dat zal wel afgelopen nacht het geval geweest zijn. De nachtploeg van de kloeg. Dat deden we met Robin van Herwijnen.

0: Diana Ross en de Supremes uit 1968 met eentje Forever Came Today.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
0: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Jo van Aalst.
5: Bos.
6: Goedemorgen.
5: Bos FM.
6: De radio met eigenheid.
4: Altijd positivo. Din.

Kramer was dat. En ik wil een meisje. Wel, hij kan te raden gaan bij Frank Hoek. Want hij heeft het over zoveel mooie vrouwen.

Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser. Kom je pas bij, een hele goede morgen vannacht. Welkom in deze donderdagse Ding Dong Yo Summer Edition. Wij blijven bij jullie tot 11 uur, tot aan de middagradio hier bij PRS Radio. Verder in het programma, dat doen we met deze van Samantha Fox.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Eentje waarop je niet kan blijven stilstaan natuurlijk. Captain Jack. De uitvoering van Vies Jack.
1: Bos FM.
2: De muziek waar jij van houdt.
3: Din Dong Yo.

sexy meidengroep bestaande uit een trio dames. En ze noemden Barbarella met Then He Kissed Me. Een grote hit van hen was uiteraard het overbekende deuntje van We Cheer You Up.

0: Sylvie de Bee toen ze nog een kinderstangetje was met de naam Sylvie Melody.
1: Als je jarig bent, dan word je er vast één.
0: En dat met de nummer 1. Wel, deel 1, dat gaan we ook afsluiten in schoonheid. Ken je deze nog van het WK in Zuid-Afrika?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Cruise FM.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haaltert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Radio Pros.
7: Pros, goeiemorgen.
8: Radio Pros.
9: Jo van Aalst.

De opener van deel 2 van deze donderdagse Ding Dong Yo Summer Edition op deze 2 juli. Van harte welkom, een hele goede morgen. Als we samen zijn, dat zijn we nog tot 11 uur hier bij PRS Radio met Jo van Aalst. Paul Poets was dat samen met Ambiance.

Uitman geboogd jaar. Deze van Jill Ware, Montagne en The Fool. Nog iets verder de tijd in. Precies een decennia verder is deze van de Blue Diamonds en hun Ramona.

0: Yvonne Verrelli had het daarnet nog over Saga Godza. En dit was Jimmy Faye himself natuurlijk met één van zijn dikste hits, Rozen voor Sandra.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Jo van Aalst.
1: Pros FM, de muziek waar je van houdt.
0: Altijd positivo. Din Don Jo.
2: Big Bamboo.

geschreven 1977. En toen besloten deze vijf heren en één dame een band op te richten die heel wat ritmische muziek ging maken. Ik heb het over de Saragossa Band. Volgend jaar dus hun 50-jarig jubileum. We draaiden ze vandaag hier in het programma bij Ding Dong Yo met Big Bamboo. Summer edition van Ding Dong Yo. En dan mag deze zeker niet ontbreken. Ik heb het over Morricante en Yeke Yeke. Goedemorgen.

grote Turkse hit die wereldwijd eigenlijk een hit werd. Deze van Tarkan. Met een kusje hier en een kusje daar kan je het ook vernoemen natuurlijk. Tina Rosita.

En zoenen maar, zou ik zeggen. Tina, Rosita, een kusje hier en een kusje daar. En met Samantha trekken we naar het feest bij Don José.

0: deze week de Supertub van de week. En dus wordt ze grijs gedraaid deze week. Freddie Davis. En geniet van iedere dag. Zo dadelijk komt er de nieuwste aan van Frank Verkooyen. En die is getiteld Geweest is geweest. Maar eerst nog dit.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Radio Plus, laat je nooit meer los.
5: Ding Dong Yo. Music, maestro.

Geweest is geweest. Franke Verkooyen was dat. Simpelweg, het is zoals het is. Jan van Est.

0: En wil er duidelijk vanaf zijn, hè? Anthony Lutgens en ga jij maar lekker naar die ander. Ik ben er ook bijna vanaf. En ik ben dus bijna ribbedebi. Dit was het weer de donderdagse Ding Dong Yo Summer Edition op deze 2e juli dag. Wat mij betreft, ik ben er graag opnieuw bij aanstaande dinsdag vanaf 9 uur hier bij PRS Radio. Geniet van de komende zomerdagen, zou ik zeggen. Geniet van de leuke muziek hier bij de radio. En uiteraard niet vergeten te genieten van het leven. Afsluiten gaan we doen vandaag met Vicky Leandros. En een leuke medley. En helemaal op het eind, als finale vandaag, in deze donderdagse Ding Dong Yo. Dolfke Brouwers. En oh, wat is het toch fijn om gelukkig te zijn. Zeker weten. Graag tot de volgende. En dat is dinsdag voor mij. En uiteraard straks vanaf de vroeg de middagradio met Ed van Mever.
1: Bros FM.
2: De radio met eigenheid.
3: Ding Dong Yo.
4: What?
3: Ding Dong Yo.

Maar is nog steeds van zesse klauw. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat al hard. Als zij weer aan de bukken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton, en daardoor hoop ik...

Het liefste zit ik in de tuin, met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij, een lekker bordje rijst erbij. Of spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations willen zijn. Een pet is zo in gouden rand,

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een aantal jaren geleden deden zij gewoon mee aan het Eurovisie Songfestival. Het was Mercedades en dat met het nummer Er is toe. We zijn alweer donderdag geworden op Radio Pros FM, vrienden. En we zijn 11:06. Betekent een middagradio tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan onze vorige collega uiteraard. Het was Jo van Aalst en zijn programma Ding Dong Jo. Dit, vrienden, is een grootmeester in de muziekwereld. Neil Diamond. En hij brengt voor ons op deze donderdag dit fantastisch nummer. Desiree.

Ja, ja, we zitten meteen in de goede stemming met deze heerlijke klassieker van Trini Lopez en You Are My Sunshine. Deze kent iedereen nog wel. The Middle of the Road.

Samson en Dilala van The Middle of the Road. We gaan zo dadelijk het tempo even gaan opvoeren met muziek van de Osmonds en Down by the Lazy River. Maar eerst hebben we ook nog deze boys. De Nick Straker Band, zo noemen zij zichzelf. En A Walk in the Park.

0: zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke, dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad, kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
5: Pros FM.
6: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Dus waarschijnlijk de tijd van het jaar natuurlijk, hè. Inderdaad, Zomersproetjes, een van die topnummers van Rocco Granata hier bij Radio Pros. De volgende plaat werd aangevraagd door Kevin. Ja, dat is heel lang geleden dat hij belde naar de middagradio. Wel, Kevin vroeg een plaat aan voor iedereen die daar aanwezig is in Schoondragen. En welke plaat vroeg hij? Wel, deze flinke meezinger van Jetty Paletti. Feest

Wat een band, wat een band. De Creedence Clearwater Revival uit 1969 met de Midnight Special. Enkel de grootste hits krijg je bij ons te beluisteren via Radio Pros FM. En dat 24 op 24. Even de Franstalige tour op met deze ferme klassieker van Alain Barrière en Ma Vie.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

gewoonweg een fantastisch nummer van deze Jan Buitens en Ik Droom van Jan. Jan Smit uit Volendam en Als de Nacht Verdwijnt.

De Cousins en de Keely Watch. Het klinkt misschien ongelooflijk, maar het is gewoon Belgisch, vrienden. Mary Hopkin komt eraan hierbij, Pros FM. En knock knock, was there?

Tussendoor doe je deze sympathieke plaat om even terug te horen. Danny Fisher en Just Another Guy. We gaan richting de nieuws en het weer hier bij Radio Pros, vrienden. En straks uiteraard richting deel 2 van ons programma Middagradio. Eerst nog deze van Elvis Presley en The Wonder of You.

0: omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel, heel gehavend.
1: Over een uur krijgen de bewoners meer informatie. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie heeft op Rock Werchter al verschillende festivalgangers betrapt met drugs. Er werden al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Vroeger waren de controles vooral op en rond het festivalterrein, maar nu controleert de politie ook bij aankomst op de camping. En benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot €1,85 aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot €1,96 per liter. In Thailand heeft een kind zeker 8 boeddhistische monniken doodgereden tijdens een processie. Het kind deed dat met de camion van zijn ouders, dat bevestigt de politie. De monniken wandelden langs de kant van de weg toen het ongeval plaatsvond. Zeker 10 anderen raakten gewond. En de kans dat u een Maria of een Mark in uw familie hebt is bijzonder groot. Het zijn de meest voorkomende voornamen in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt bijna 97.000 Maria's en 60.000 Marken. Om de lijstjes volledig te maken, bij de mannen staan Jean en Patrick op 2 en 3, bij de vrouwen Marie en Nathalie. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

We zijn alweer donderdagmiddag geworden, 6:56. Vrienden, van harte welgekomen in ons tweede gedeelte. En via deze weg trouwens aan al onze luisteraars een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Paul Severs heeft ook een aantal platen gemaakt in het Engels. We gaan er even naar luisteren. Return to me.

Ja, zeker. De jaren 70 waren toch de topjaren van deze band Smokey. En je kreeg ze bij ons te beluisteren met I Meet You at Midnight. We gaan zo dadelijk naar het hitjaar 1973 met een nummer dat werd aangevraagd door Erik van der Hoeven. En hij vroeg Julio Iglesias aan, maar Un Canto Galicia. Maar eerst hebben we deze zonnige zomerse plaat voor jullie. Los del Rio, hier bij Pros FM en de Macarena.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Lifestyle Radio.
5: Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Mankanelis met Kleine Jodeljongen. En deze plaat werd trouwens aangevraagd ook door Martijn de Smet. We gaan verder zo dadelijk met de supertip van de week. En dat is geniet van iedere dag. Zeker en vast, dat moet je doen. Freddy Davis is onze supertip van de week. Maar eerst recent werk van onze Sam Goris. En dat is gewoon kortweg rak.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

Bonnie M en Hooray, Hooray, It's a Holiday. Ja, ze maakt dan heel wat fantastische muziek, zeg maar in de jaren 70 tot en met in de jaren 80. Deze komt uit 78. Hier is Kate Bush.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
3: De Moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Een van die vele, vele grote successen van Frans Bauer. En uiteraard hier bij Radio Prost te beluisteren. Radio Prost FM. De volgende plaat werd aangevraagd door Luc Parewijk. En hij vroeg Eddie Wally aan met Ik ben in Amerika geweest. Ik nog niet zie.

De man achter die grote hit is A Real Good Feeling. Deze Peter Kent maakte ook deze film met plaat Stop and Go. En af en toe gebruiken we ook in onze middagradio sterke peper en wat zout, vrienden. En daarmee gaan we richting 1 uur alweer en straks is er deel 3. En van sterke peperplaten gesproken, de Golden Earring uit 1970. Die komen er zo dadelijk aan met Back Home. Maar ook deze mag er zijn, Robbie Williams en Rock DJ.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese.

0: Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Nog even richting Volendam en we kwamen terecht bij The Cats and Love is a Golden Ring. Inmiddels zijn we op deze donderdag, vrienden, 6:30 over 1 geworden. Dat betekent gewoonweg ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio hier bij Pros FM. Onder meer, deze plaats staat voor jullie klaar. Dirk Duval samen met Suzy Marel. En zij hebben het samen over Summer Wine.

Het nummer Una Paloma Blanca hebben we eventjes opzij geschoven tot betere dagen, want vandaag is het maar zo en zo niet waar. Morning Sky uit 75 was dat van de George Baker Selection. Mireille Mathieu had ooit ook een geweldige grote hit met Acropolis Adieu en die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst gaan we even zoeken, op zoektocht. Stranger in Town, Iris Pussycat.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

Krapul in actie. Dat waren straffe kerels. Een versie van 2026 met zaterdag. We zijn inmiddels 26,5 over 1 geworden in ons derde en laatste gedeelte van onze middagradio. Hier is Larissa met Mijn Favoriet.

Eentje om terug te horen. Billy Vaug was dat met Swinging Safari hier bij Radio Pros. We gaan verder met muziek uit de 74. Jawel, zo lang is die plaat al aan de gang. George McRae.

Fantastisch toch dat nummer van George McRae en dat met Rock You Baby. Zo dadelijk een plaat die heel rustig, ja, heel rustig aankomt, vrienden. Casey and the Sunshine Band, jawel, met Please Don't Go. Dat gaan we zo dadelijk op jullie allemaal loslaten via Radio Plus FM. Eerst deze van Kelly Mary en Run To Me.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros is er voor en door jou. Luister altijd en overal Radio Pros.

Een topper van David van Dijk en weer naar Mexico. En ik kan bijna mijn ogen niet geloven, maar het zal wel zo zijn. Want ik heb een spliksplinternieuwe bril, vrienden. En het heeft, of het is, een beetje aan het regenen. Het is niet te doen, het is niet te doen. Ongelooflijk, ja. Het is toch waar, hoor. Ja. Danny Christian en Pizza Me Mucho.

De Guys and Dolls was dat hier bij Pros FM met Mama Sita. We gaan stilaan richting naar 2 uur, vrienden, op deze donderdag. Betekent zometeen ook richting het einde alweer van onze middagradio. We zijn er morgen helemaal terug bij tussen 11 en 2 voor dit programma. Ik wens je allemaal een fijne donderdag toe en veel plezier met onze komende collega's hier bij Radio Pros. Zo dadelijk is er Piet Vermeer, zeker blijven luisteren, en het programma Siesta. Ik heb nog een tweetal platen voor jullie, jabbel. Freddy Breck met Uberal of der Welt komt er zo dadelijk aan, maar ook nog dit uit 75. Hier is York Jersey en I Wonder. Tot morgen allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haltert.be/zomer.

namiddag op deze dinsdag, de tweede vakantiedag. Dat hadden we deze morgen om 7 uur ook al met de ochtendshow. Maar op dinsdag en donderdag ben ik er ook tussen 2 en 4 met de siesta. Bedankt Ed van Bever voor jouw fantastische bijdrage alweer van 3 uur lang middagradio. Ik denk dat ik me deze morgen een beetje misdrukt heb van knopje. Ik had nog thans op het zomerknopje gedrukt, maar het is aan het regenen buiten. En dat mag wel eens. Dus tot 4 uur hou ik het alweer met jullie gezellig op de radio. Terug in de tijd met deze van de Lenko's, voor wie ze nog kent natuurlijk. Hè. En ze danst in kroegen voor het geld dat nodig is voor Antonio. Ik heb het over Esmeralda. Goedemiddag.

Ik hoop dat je het ruimtetoestel iets hoger hebt gezet bij dit oud en leuk nummer van de Lenko's Esmeralda. En zo hebben we er nog deze namiddag in petto. Ik heb ook nog de bom van de Kempen meegebracht. Die hoor je zowat om 20 na 2. Laten we die op jullie los. Dit is Tony Sarvi. Eigenlijk een gecoverde hit van The Boys Tam Gang, Can't Take My Eyes Off You. Maar nu in de versie van Tony Sarvi.

Plus hier bij Radio Plus. En wij kozen deze namiddag nog eens een keer voor Cecilia. Al regent het buiten, toch is het leuk om naar dit nummer te luisteren. Net zoals deze Disco Samba van de Two Man Sound.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: ProsFM, Radio Pros.
8: Piet Vermeijer, op jouw favoriete radio.
9: Siesta, siesta.

Jouw liefde is als een symfonie. En jouw liefde is als een Tiffany Sierad, hoger dan de zon. Dat was meteen de bom van de Kempen, zoals ik zei. Natalia. En dit is Stan van Swan, Hotshot. Hotshot.

Wat hij daar nou eigenlijk mee bedoelt met hotshot, hitshot, zou ik niet weten, maar het was toch een heel andere genre voor deze Stan van Samang.

0: onze zomer supertip. Dacht al te zeggen, de zomertip. Geniet van iedere dag. En daarvoor hoort je I Have Words uit 77 van me. Schot voor zich uit.
1: Want je leeft om te leven.
0: Zo, dit weten we ook alweer. Toch, tot volgende week maandag. Hè? Dan hoor je de nieuwe supertip. Dit is Fran Lipo. Should have to be like that. Goeie namiddag.

Vandaag zijn ook de deuren geopend van Rob Werchter, het vierdaagse festival. En ja, jammer genoeg zijn er ook al de eerste drugs gevonden op het festival. Het is nou echt wel jammer dat er steeds drugs moeten te pas komen bij een festival. Het kan toch ook wel een beetje zonder drugs ook, hè? Maar voor zij die een sterk karakter hebben, doen er zeker niet aan mee. Want het is eigenlijk voor niks goed, hè? Gewoon verslavend. En het verergert heel je leven. Het vermorst je leven. Dit is Miley Cyrus.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

0: Valerie, Mark.
1: Valerie.
0: Mark Ronson. En Amy Winehouse. We zijn alweer aan het klimmen. Nog een drietal platen voor het eerste gedeelte van deze siesta. Ik zou zeggen regenachtige siesta, maar het ziet eruit dat het aan het opklaren is buiten. Dus het zou mogelijk nog de zon kunnen worden vandaag. En als de zon komt, liefst, want meisjes willen gewoon plezier hebben. En dat doen ze het liefst in de zon. Girls just wanna have fun. Cindy Loper.

Je houdt dus niet voor mogelijk wat de teksten van sommige liedjes zijn. Hè? Dus hier willen de meisjes fun. De volgende artiest is weer eentje van bij ons. Uit Vlaanderen, uit Oost-Vlaanderen zelfs. Ik heb het over Wim Soetaert. Ik heb al eens naar zijn agenda gekeken. Voor juli-augustus staat hij wel vrij heel goed geboekt. Allemaal.

Aan de hand van de boekingen in hun agenda kun je zien dat ze toch ergens iets van populariteit hebben. Dus voor deze Winterstad zit het alvast goed voor juli en augustus. En onze volgende gast hier in de Siesta als laatste in het eerste deel is Guus Meeuwis en Vagant. En die kan je gaan bewonderen op 13 augustus in Lievegem op het Rijversfestival om 11:30 in de voormiddag. Dus voor zij die Guus Meeuwis en Vagant aan het werk willen zien, hier in België, 13 augustus. Maar dan heeft hij er ook nog wel enkele in Nederland. Maar als het dichter kan, waarom niet? Het is een nacht.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pros, laat je nooit meer los.
6: Radio Pros, Radio Pros. Zomer erop los.
7: Nou, als jij er bent, is Piet Vermeijer er ook. Met het allermooiste muziekrepertoire op jouw radio.

Precious Rainboots, Late at Night, S'nachts Laat. S'nachts Laat en het ochtends vroeg in de klucht. U kunt het allemaal zien. Daar hopen we alles het natuurlijk. Maywood, jaren 70, 80. Dat was toen eigenlijk de muziek van onze jeugd. Ha. Zou je nu eens moeten aan de jeugd laten horen, wat zouden we zeggen? Man, man, man, wat kom je af, maar... Voor ons blijft het in ieder geval de mensen met die de jaren 60 hebben of 70, blijft het toch een stukje nostalgie, zoals deze Barry White.

You see the trouble with me, Betty White. Of, je ziet het probleem met mij. Ik kan niet zonder mijn schatje. En o zo duidelijk wat. Hij wordt er gek van. Nou, moet ik eens de vraag stellen.

0: mannen zouden er eigenlijk zonder een vrouw kunnen. Maar dan het twijfelen. Nee, een lolletje. Je maat, je staat weer in onze applicatie, mannen. Of je zonder je vrouw zou kunnen. Ik zal niet zeggen dat het van jou komt.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC.

bijzonder, Christophe. En ik moet eerlijk toegeven dat ik heel weinig nieuw werk hoor van deze slagerkoning, Christophe. Zal ik weten dat hij eigenlijk wel iets nieuws heeft uitgebracht, hè? Maar man, ik dacht jullie nog als altijd uit, hè? Wie kan er zonder zijn, schatje? Laat het me weten. Ik ben eens benieuwd, maar er zal niemand durven reageren. Ik ben er ook sterk van overtuigd. Dit is Lara Lynn.

de foto erbij genomen van het drietal. En ja, eerlijk gezegd, ik zou niet direct ja zeggen. Nee, nee, nee. Gevaarlijk, gevaarlijke. Gevaarlijke dames. Tot de reclame. Deze van Henk de Knijf en de Crazy Cat. Een beetje instrumentaal kan ook geen kwaad, zouden we zeggen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

Dat is even David Calvo. Recht vooruit. En wat er ook recht vooruit is. En dat goed voor 21 afleveringen of etappes. Dat is de Ronde van Frankrijk. De Tour de France, die zij die niet weten, die start komende zaterdag. Start hij in Barcelona met een tijdrit van 19 kilometer 600. En dan natuurlijk, hij eindigt op zondag 26 juli in Parijs. En tijdens die Tour op 18 juli wordt de enige Belgische overwinnaar Lucien van Impe in het Oost-Vlaamse Eppemeer nog eens gevierd. Maar daar komen we binnen een paar dagen nog wel eens uitgebreid op terug, op deze viering. Het zal gebeuren in de ochtend, in de ochtendshow. Moet je maar luisteren. Ik ga niet zeggen of ik ga niet klappen wanneer, maar we gaan het er nog eens uitgebreid over hebben. Met bepaalde personen. Terug naar Nederland. De hartebreker, de smartlappenzanger, de zanger van het volk, André Hazes. Jij bent alles.

ik zoveel nummers van Hazes beluister. En ik beluister dan ook de andere Nederlandse artiesten momenteel. Dan concludeer ik daar een beetje uit dat André Hazes toch de grondlegger is geweest van de Nederlandse slagers. En als je dan nog hoort dat die artiesten van u zelfs nog de vele liedjes van Hazes naar boven horen, dan kun je maar spreken dat Hazes een topper moet zijn geweest. Terug naar 1978. Save me, take me away to the moon. Voor zij die dit nog kennen, het zestal, het groepje, dan hebben we het zes.

zomer van 1978 heeft overwonnen. Save me a cloud. En nog eens even herhalen, want dat het deze week al is gelukt. Ik denk in de ochtendshow. Als je op vakantie vertrekt, vergeet zeker niet jouw internetradio mee te nemen. En vergeet zeker niet ons een kaartje te sturen van op jouw vakantiebestemming. Daarmee heeft de post ook nog een beetje werk. En misschien doen wij er wel iets mee. Trouwens ja, als de post op tijd is. Hè. Het zou kunnen dat uw kaartje misschien in september toekomt. Maar dan ook zoeken we nog wel een oplossing. Dus Leijstraat nummer 9415 in Helderhem. Voor jouw kaartje. Wel sturen van op jouw vakantiebestemming. Mag aan de kust zijn. Mag van in Frankrijk zijn, Spanje. Het is leuk om zoiets te mogen ontvangen. En misschien doen we net als volgend jaar wel een wedstrijd onder de toegestuurde kaartjes.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: Bros. Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
5: Dat wordt een hete zomer op Radio Bros.
6: Well, it's alright. Nice, that nasty, or what?

It's okay, it's alright. Def Jam's Dope, een succesvolle Belgische meidengroep uit de jaren 90. En de bekendste oprichters waren de zussen Larissa en Xana Keulemans. En na het huwelijk van Larissa met Berre Berger, op dat moment de basgitarist van de Keuners, stapten ze uit de groep om de groep House of Fun op te richten. Maar het kon zeker de formatie Def Jam's Dope niet evenaren. En natuurlijk dus, in 2019 hield heel de groep ermee op na een afscheidstournee. Dit is Weekend, of The Weekend, In Your Eyes. We zijn alweer aan het klimmen.

In Your Eyes uit 2020. Maar als ik naar de volgende plaat kijk, de volgende titel en groep, heb ik er ook heel goede herinneringen aan. Want ik ben eigenlijk mijn radiocarrière gestart in 1979 ongeveer. En ja, de groep of het volgende die klaar staat is opgericht in 1980. En ze scoorden ook in 1980 een eerste grote hit met 3 weken een nummer 1. En dan heb ik het over deze groep uit Nederland. Spargo, You and Me, voor zij die het zich nog herinneren. 1980. We hebben het grijs gedraaid dan op de radio, maar toen was het nog vinyl. Met een naald, hè. Je moest een naaldje erop leggen. En dan hadden ze ook nog van die slipmatten om alles tegen te houden om op het juiste moment te starten. Dat was hectisch, hectisch. Maar het was voor nu bekeken nostalgie. Goedemiddag.

Dat was Clemens en van heel de voorlaatste voor vandaag in deze siesta. Schreeuw! Ik kan alleen maar vaststellen dat er weer massaal is gestreamd. Dus er is weer massaal geluisterd via het internet. En dan weten we nog niet wie er natuurlijk heeft geluisterd op onze FM-frequenties. Die erbij gekomen zijn 105.5, 107.1 en 107.5. En dan nog eens onze DAB Plus voor Oost-Vlaanderen. En, mogen we ook niet vergeten, onze DAB Plus voor Vlaams-Brabant. Beste vrienden, ik ga eruit met deze van Frank Galan. Blijf bij me straks. Veel plezier met Gerrit de Groot. En wat mij betreft, morgen vroeg om 7 uur hebben we terug afspraken. Zorg dat jullie uitgeslapen zijn en erbij zijn. Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Alle vijf de slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de twee laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om twee vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook drie vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat steden en gemeenten, waar ministers en parlementsleden

0: botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind, temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Het is wel een plaatje dat je niet alledaags hoort hier op Radio Frost. En ik dacht, wij draaien het toch nog eventjes. The Swingers en No Mercy. Een hele goede namiddag allemaal. Het is ook alweer hits in de spits. We zijn al de 2e juli van 2026. De tweede dag van officiële vakantie is ook alweer begonnen. Begonnen zeg ik dan. Is alweer bijna op de einde. Ja, zo gaf kan het gaan natuurlijk. Zomervakantie, wat doen we ermee? Wat zijn jullie plannen? Wat ga ik doen? Ik ga werken. Ik ga niet veel vakantie pakken. De vakantie die ik eventueel zou pakken is eventueel in de maand september. Maar ik ben nog niet uit wanneer precies. Dus je gaat me nog een tijdje horen op de radio zonder dat ik vakantie pak. Want daarnet nog No Mercy in de titel. En nu gaan we No Mercy draaien als groepsnaam. Where did you go, my loving? Dit is nog even een geweldige plaat uit de beginjaren 2000. Dit is No Mercy. Maar ik moet nog eventjes mijn voorgangende collega bedanken. En dat was Piet Vermeijer samen met de andere mensen die weer van deze morgen 7 uur ook alweer leuke radio maakten. Dankjewel iedereen.

Het is een van de mooiste meezingetjes aller tijden. Hij komt wel uit Nederland, deze Danny Diego. Maar het is wel een fijne vent. Ik ga leven. En daar heeft hij wel gelijk in ook. Hè. Zo zie je maar, dat is Radio Pros. En Radio Pros is nogal een fijne radio die meezingetjes draait. Maar ook fijne golden oldies. Maar ook af en toe al een keer iets nieuws draait. Omdat we sinds DAB Plus zitten, toch ook wel de nieuwe mensen moeten aantrekken om naar Radio Pros te luisteren. Dit is er dan weer eentje van de golden oldies tijd. Van de golden oldies tijd, ik altijd zal blijven draaien. Dit is Sugar Sugar. Dit zijn de

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover, op Opstalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pas, goedemiddag.

van de jaren 60 naar de jaren 70 is niet zo ver, maar ze zitten wel in een ander decennium. We blijven eventjes met die oldies zitten met Glenn Lozy, Mr. Neil Diamond. Van de jaren 60 gaan we naar de jaren 90, maar we gaan ook eens even terug naar de Supertip. De Supertip gaan we zo meteen draaien met Geniet van Iedere Dag, en dat is Freddie Davis. We gaan eerst nog naar die 90s klassieker luisteren, en dit is I Wanna Be The Only One van de groep Eternal. We hebben ons in Vlaanderen maar één grote hit gehad.

De supertip van de week, waarvan eventjes Freddy Davis. Geniet van iedere dag en dat moet je zeker doen, hè, of toch wel proberen. Dan is het nu bijna of rond 16:30 geworden en dan is het oogste tijd dat we even een rustmomentje pakken in dit programma. Straks doen we dat met twee temponummers ofwel met een geweldige zomerrit dat jij kan kiezen. Je mag eraan meedoen als je wilt. Ik geef je straks nog meer uitleg. Rond de klok van 17:30 is dat. Nu is het tijd voor een beetje een rustmomentje. Ik draai Helen Shapiro uit de jaren 60 met Queen for Tonight. En ken je deze nog? Twee mensen op één plaat. Een tenor en dan een Ierse rockgroep die toch wel een geweldige plaat hebben gemaakt. Ik heb het over U2 sowieso met Miss Sarajevo. Fijn dat je luistert naar Radio Pros. En dat is Radio Pros FM.

En het zegt dan het zo van zijn. Hè. Een koningin voor een nacht. En Connie Fabri maakte er ook wel een Nederlandstalige plaat over. We hebben nog eentje voor de boodschappen en eentje erna. Die van daarna is Visage met Fade to Grey. En deze is Sir Mr. Cliff Richard. En dat is een van zijn populairste platen uit de 70s. Ik ben er zot van. Ik hou er nog liever van dit liedje dan bijvoorbeeld van Lucky Lips. Ik zeg niet dat Lucky Lips slecht is, maar dit vind ik echt een dansplaat waar je toch wel in de jaren 2026 nog altijd kan naar luisteren.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

0: Petros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

De lekkere plaat van Amy McDonald's. En zo hebben zij haar leren kennen. De dame uit Schotland. Deze met This Is The Life. Goed, we gaan terug naar wat Nederlandstalig werk. Want Nederlandstalig werk is wel heel fijn om te draaien. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Shake, Shake, Shake van Casey en de Sunshine Band. En ik heb ook Cameron nog eventjes terug. En dat is een Femme Like You. Dat is wel een fijne plaat om nog eens terug te horen. Maar deze Nederlandstalige mag er ook wel zijn. De Oude Man en de Zee. Zo gaan wij naar 5 uur toe. En zo gaan wij naar het einde van deze gedeelte. Ik hoor je straks heel graag terug. Geniet nog van

Appelle comment? Martinez, you ready, girl?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haltert.be/zomer.
5: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 29.

0: September van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeie avond.
0: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Martina van Zaar om precies te zijn en T-Center. Beste vrienden en vriendinnen, het is 5 uur gepasseerd. Misschien ben jij wel heerlijk aan het koken en ben ik voor jou de beste soundtrack aan het spelen. Dat zou zomaar kunnen. I Hear You Knocking, Dave Edmunds, die gaan we ook nog eens draaien hier op Radio Pros. Welkom in Hits in the

Wat een heerlijke fijne klassiekers toch. Hè? En die klassiekers die zijn er om gedraaid te worden. En dat doen wij. Radio Pros is daarvoor in staat. Radio Pros doet dat al meer dan 40 jaar. Fijne klassiekers draaien. Nederlandstalig, maar ook af en toe een keer iets nieuw. En al wat ertussen hangt, dat is fijn radio maken. Wij gaan nog eens verder met wat muziek uit de jaren 80. De Pet Shop Boys waren een van de populairste groepen in die decennia. En wij gaan nog eens een van hun grote hits draaien. Dat is toch wel een plaat waarvan je kunt zeggen. Wat een lekkere intro, hè. Wat eten wij vandaag? Wel, ik heb gekozen voor een slaatje met wat lekkere vis en daar heerlijke aardappeltjes mee. En dat is hetgene wat wij gaan eten op een geweldige donderdagnamiddag. Ofwel avond, zo zou ik wel kunnen zeggen. Want dan begint toch wel de avond, hè. Rond 6 uur smikkel ik dat nog wel eventjes naar binnen. Zoals ik daarnet al zei, de Pet Shop Boys, een van de grootste hits, is dit nog eventjes met It's a Sin.

Eentje van de betere dansplaten van de jaren 2000. Ja, wel, weliswaar. Rond 2020 was dat een hit van Dua Lipa en Calvin Harris. En One Kiss, van One Kiss gaan wij eventjes wat anders draaien. Zometeen krijg je een klassiekertje van de 90's. En de klassiekertje van de 90's is een plaat dat je niet zoveel hoort. Het is ook een beetje een rare plaat. Je moet er maar eens leren luisteren. Dat begint met patersgezang. En dat gaat dan zo tot hijgen van een vrouw die je wel de verbeelding kan geven. Enfin, dat draaien we na de boodschappen. Dit is net nog voor de boodschappen. Krijg je nog eventjes een geweldige Nederlander. En dat is een van zijn grootste hits. Ik mis je van Ben Benson.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas, goeie avond.

promoten. Ik vind het wel een fijne zomerrit. Touch of Joyce met Sergio en onze Sandy. Ready for the summer. Maar ja, het haalt precies de hitparade niet. Het mankeert iets aan precies. Maar allez, ze zijn toch wel blij dat ze kunnen optreden, die twee. En dat is ook wel fijn. Dus een programma in de zomer zal wel fijn vol zitten met al die grote hits dat ze in de 90s hebben gescoord. Dit is Ring My Bell van Anita Ward. En die hebben we nog eventjes terug opgevist, omdat Linda Leus zei, dat is nog eens een lekkere zomerrit toen ik nog jong was. Ik moest gaan werken en ik stond om 5 uur 's morgens nog altijd op de damvloer met die plaatje. Dus ze heeft toch wel goede herinneringen aan. En wel, daarvoor doen we het natuurlijk. Hè. Dus als jij ook wel eens graag een plaat wilt aanvragen waarvan u zegt, dat heb ik leuke herinneringen aan die zomerrit, laat het mij weten. Je kan het allemaal doorsturen naar Humbletgerrit op Facebook. Ben je met mij niet bevriend, stuur dan een vriendschapverzoek. We zullen dat zeker en vast aanvaarden, zodat jij ook in deze zomer jouw favoriete zomerplaat kan laten horen. Enfin, dit is precies een beetje de maxi-versie van deze Anita Ward en Ring My Bell. We gaan er eens lekker naar luisteren. Het is Linda Leus, zeer speciaal voor jou, toen jij nog jong was in de zomer van de jaren 70. Allee, geniet nog van deze lekkere plaat, zou ik zo maar zeggen.

geweldige plaat van onze Wiltura. Ja, zeker weten. Het kan niet zijn. Voilà, nu komt hij nog eventjes uithalen. En hij kan dat ook wel. Alleen nu niet meer zo, want hij is ondertussen 80 jaar gepasseerd in Wiltura. Maar het is nog altijd een fijne zanger. We zullen hem nooit vergeten. Zelfs worden we 100 jaar, spelen we nog altijd zijn liedjes. Wij gaan even terug naar de wat modernere muziek waar een swipe in zit. Een van die fijne platen van Gala. Het is allemaal begonnen met Freed from Desire, maar dit was een van de opvolgers. Come into my life. Hier op Radio Pros. Mijn naam is nog steeds Gerrit de Groot. Tot en met 18 uur heb je nog steeds het programma Hits in de Spits.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits. Oh.

hitparade staat deze nu ook alweer. Hè. Ze staat met twee platen in de hitlijsten. Deze Shakira met Bruma Boy en Die Die. En daarvoor hadden we ook nog die andere. En die staat ook nog altijd genoteerd in de hitparade van vandaag. En dat is Zoo, de Zoo van Disney samen met Shakira. Die staat nog met twee platen in de lijst, jongens. De hitmachine staat weer niet stil. Dit is iets van een tijdje geleden. Dit is Peter de Koning. Maar het is altijd lente in de tandartsassistenten aan roogjes, weliswaar.

Wel, we zien je weekend. En wel, je ziet mij morgen eigenlijk weer. Hè? Je hoort mij morgen, beter gezegd. Hè? Maar zij hebben het over te zien. Wel, we zien je weekend. De Tweede Regies was een van de laatste platen. Als alles goed ziet, dreigt nog Clouseau met Vonken en Vuur. En voor de rest heb ik ook nog Ricky Martin met Maria. Heel veel plezier met onze Peter die eraan komt. Peter Monsieur tussen 18 en 20 uur. En voor de rest zou ik zeggen, heel graag tot morgen. Zelfde zender, zelfde tijdstip. Dit is hem, Ricky Martin, de Latino zanger. Dit is Maria, Maria. Wee!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op Linkroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard, een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen, maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
4: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
3: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. Er heeft vanochtend ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanchon.
5: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die groenbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt de meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
3: Zo worden er in tuinen met meer bomen, meer dieren en plantensoorten ontdekt. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine

0: kan, maximaal tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Dit is Radio Pros.
3: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
4: Peter Monsieur.
5: Radio.

0: Sacha Distel met Monsieur Cannibal. Wie deze plaat hoort, waant zich meteen in een ronddraaiend kookpotje in de Efteling. Een absolute klassieker uit 1966 die je gegarandeerd doet lachen. Oh mijn god, veel mensen zullen waarschijnlijk kleine oogjes gehad hebben deze ochtend. De Rode Duivels in de 8e finale. Ongelooflijk, wat een krankzinnige ontknoping. Ze flikken het onmogelijke en pakten uit met een miraculeze comeback tegen Senegal. Het land stond in rep en roer, de spanning was om te snijden, maar het is Youri Tielemans die ons land naar de volgende ronde trapte. Wat een wedstrijd, wat een avond. Van harte welkom.
1: Pas.

Je hoorde Wiltura met het aanstekelijke Kom Doe de Line Dance. En of je nu echt de pasjes hebt meegedaan in de woonkamer of gewoon vrolijk hebt meegeknikt in de auto, het maakt niet uit. Als je nog een muzikale ophepper kon gebruiken vandaag, dan is dit de plaat die je nodig hebt. Mike Petersen, De Liefde die Leeft. De Liefde.

Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van

0: tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeer.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Ik zag de grootvader van Prince.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Als er één nummer is dat perfect samenvat waarom we elke dag radio maken, dan is het dit wel. Remo van het Groene Woud en liefde voor muziek. We proberen het niveau vast te houden, hè. We zoeken het in de sfeervolle gospel- en popklanken van een legendarisch broer- en zusduo. Dit zijn Mac en Katie

staat bekend om zijn veelzijdige stem en brengt vrolijke slagers, polonaises en het echte levenslied vaak met een vette knipoog naar zijn grote idool Frans Bauer. Onlangs bracht hij zijn nieuwe single Mijn Eigen Leven uit, een productie van Peter Kereman, waarmee Vadim een frisse muzikale weg is ingeslagen. Lesson Free Singers, Mexico. Mexico.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Danny Christian en Liefde is als een roos. Muziekfans, opgelet. De burchtconcerten in Herzelen zijn helemaal terug. De hele zomer lang in juli en augustus verandert de burcht zitten elke avond in een gezellig muziekplein. Smeer die stembanden alvast voor kleinkunst, pop en rock'n'roll. Afspraak vanaf 7 juli elke dinsdag vanaf 20 uur in de Kerkstraat in Herzelen. De toegang is volledig gratis. Alle info vind je op herzelen.be.
1: Radio Pros, dag na dag. Jouw nummer 1.
2: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

Bruno Mars. Risk It All. Vanavond start zijn romantic tour in Nederland in de Johan Cruijff Arena. En afgelopen maandag was hij in Berlijn. Je vraagt je soms af wat die wereldsterren doen als de lichten uitgaan. Wel, Bruno Mars was in Berlijn naar het schijnt de lokale menukaart grondig aan het inspecteren. Of hij nu aan de schnitzel of aan de Berlijnse bollen zat, één ding is zeker. Die man heeft smaak, zowel op je bord als in je radio. Einde van

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haaltert.be/zomer.
5: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek. Elke avond op Radio Pros. Muziek Mozaïek.
7: Peter Monsieur.
8: Pros. Goeie.

Winnie Sommers met de eerste keer en met die heerlijke plaat is de kop eraf voor het tweede deel van Muziek Mozaïek. Een gloednieuw uur vol verrassende muzikale steentjes staat voor je klaar. Blijf dus gezellig hangen. We gaan meteen door met Tina Rosita.

Troef met Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. De komende minuten blijven we in een vrolijke versnelling. Straks brengt Barry Mann ons terug naar de 60s met Who Put the Bomb. Maar we kiezen nu eerst voor een flinke portie ambiance van eigen bodem. Dit is Belle Perez met Que Viva la Vida.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

nummer dat gaat over een leraar die terugkeert naar zijn oude middelbare school met de centrale tekst Welcome back. Oei, en dat aan de tweede dag van de vakantie. Mijn excuses aan het onderwijzend personeel. In ieder geval een sfeervol herkenbaar deuntje. Ines Schonkere, neem mijn hand.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Kippenvel, telkens weer. Dat was de tijdloze en bloedmooie Tim van Wim de Kranen. Een brok pure Vlaamse muziekgeschiedenis uit 1975, die na al die jaren nog niets van zijn kracht heeft verloren. En we blijven nog even in de kleinkunst, maar nu in het West-Vlaams. Loonacoustic met hun recentste werk, De Zin.
1: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

Ik zou niet weten wat ik liever hebben wou. Een duetje van Mieke en Luc Meeuwen. Dendeleeuw maakt zich op voor twee grote feestavonden tijdens Lie Zomert. Eerst is het de beurt aan Welle, waar op zaterdag 11 juli de Vlaamse feestdag gevierd wordt met live optredens en een lebenworp. 10 dagen later, op dinsdag 21 juli, barst het feest los aan de stadionlaan bij FC Dender voor de nationale feestdag. Verwacht je aan veel ambiance en een spectaculair diervriendelijk vuurwerk. Bekijk meer op dendeleeuw.be. Thomas Julien, de Klompendans.

0: De perfecte soundtrack om mee af te sluiten. Peter Frampton en Show Me The Way. En die iconische talkboxgitaar brengt ons feilloos naar de finish van dit programma. Het zit erop voor deze week. De microfoon mag even op slot. Geniet van je vrije dagen en heel erg bedankt dat je erbij was. Aanstaande maandag sta ik hier weer trouw op post om de nieuwe week met je af te trappen. Tot maandag. Hou je goed.
1: Muziekmozaïek. Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande, met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. 105.5, 107.1, 107.2.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Proze Vrouw.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haaltert.be/zomer.
6: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
7: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Radio Plus. Goeie avond.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst.
4: De moeite.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pros, goeie avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
3: Doorbraak in een phishingonderzoek. De federale politie heeft een jongen van 19 uit Antwerpen opgepakt. Hij was mogelijk de leider van een internationale phishingbende. De organisatie zou tientallen Belgische slachtoffers hebben gemaakt voor meer dan een half miljoen euro. Ze deden zich onder meer voor als valse bankmedewerkers. De jongen is aangehouden, het onderzoek loopt. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Nochtans leidt 1 op de 8 Belgen aan die ziekte. Daarom start de Diabetesliga met de campagne 24/7 Diabetes om de kennis te vergroten. Sophie Biljet van de Diabetesliga.
4: Diabetes is vaak onzichtbaar. Mensen zien de dagelijkse uitdagingen niet. Ze staan niet stil bij het feit dat men met diabetes dient zijn bloedsuikerwaarden te controleren, medicatie te nemen, hypo's te voorkomen en rekening houden met wat men eet en hoeveel men beweegt. Dus de impact wordt zwaar onderschat.
3: 1 op de 3 Belgen gelooft nog steeds dat diabetes enkel veroorzaakt wordt door te veel suiker te eten. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. In Barcelona, in Spanje, zit de ploegenvoorstelling voor de Ronde van Frankrijk erop. Die vond plaats aan de Sagrada Familia, dat is de iconische basiliek in Barcelona. Remco Evenepoel mocht er als kopman van zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe op het podium staan.
5: Een rit winnen, tijdrit winnen en dan hopelijk op het podium staan. Dat zou een heel mooie toer zijn voor mij. Maar als ik vijfde word en ik heb maximaal gegeven aan mijn kot op mijn waarde geklopt, ga ik ook tevreden zijn. Het is mijn derde toer dat ik ga starten. Dus uiteindelijk weet ik wel min of meer wat eraf komt. Maar natuurlijk niet meer in competitie geweest voor even. Dus we gaan gewoon proberen om er best mogelijke toer aan te maken.
3: Arnaud Delis was er niet bij op de ploegvoorstelling. Hij is ziek en kampt met maagklachten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina. Dat is de nummer 2 van de wereld. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag dan hetzelfde weer, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM. Radio Pros.
4: Radio Pros activiteitenkalender.
5: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en... Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haaltert.be/zomer. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande, met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goeienacht.

Kijk nou eens Leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

brokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Met Pros, de nacht door.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.